0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Roulette FM Agenda.
1: Fort Ruigehoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer en uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigehoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigehoekse Polder aan de Ruigehoekse Dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Gidsen van het Utrechts landschap nemen je mee in de geschiedenis van Heidenstein over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners leefden en met welke technieken zij zelfvoorzienend waren. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. Dit alles geeft het gebied een bijzondere eigen sfeer. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. De deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Het Beatrice Quartet brengt een Latin Jazz project met de Cubaanse pianiste en componiste Laura Beatrice. Afro-Cubaanse wortels doordrenkt met hedendaagse jazz-invloeden combineert het project ritme, improvisatie en emotionele verhalen tot een levendig en evoluerend geluid. Het jazzconcert begint zondag om 4:00 in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
5: Apart?
4: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
8: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Lette FM Agenda.
1: Fort Ruigehoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer en uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigehoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigehoekse Polder aan de Ruigehoekse Dijk 125 in de Groene Kan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Gidsen van het Utrechts landschap nemen je mee in de geschiedenis van Heidenstein over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners leefden en met welke technieken zij zelfvoorzienend waren. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. Dit alles geeft het gebied een bijzondere eigen sfeer. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. De deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Het Beatrice Quartet brengt een Latin Jazz project met de Cubaanse pianist en componiste Laura Beatrice. Afro-Cubaanse wortels doordrenkt met hedendaagse jazz-invloeden combineert het project ritme, improvisatie en emotionele verhalen tot een levendig en evoluerend geluid. Het jazzconcert begint zondag om 4 uur in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: aan de boerentafel. Boerentafel.
1: De kinderen van de scholen zijn geweest.
2: Ja.
1: Een beetje uitgestorven, de stal uitgestorven, het erf uitgestorven. Maar dat is niet helemaal waar, want er gebeurt nog genoeg bij jullie, denk ik.
2: Er gebeurt zeker nog genoeg, maar in de stal is het nu wel leeg.
1: Ja?
2: We gaan bezig met het schoonspuiten. De stal weer fris is en netjes weer muren gewit. En dat doen we telkens tussendoor. En dan ziet het er weer fris uit. Maar het is wel saai in de stal in die zin.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar op het erf gebeurt nog genoeg.
0: Aan de boerentafel.
3: Martine Wismeijer en Tom Dirks.
1: Ja, genoeg te doen, Martine. Op en rond het erf, straks ook schoonspuiten. Daar hebben jullie helpende handen bij, want jullie zijn ook een zorglocatie, toch?
2: Ja, er komen mensen die niet in het arbeidscircuit kunnen werken.
1: Mm-hmm.
2: Die komen bij ons helpen op de boerderij.
1: Ja.
2: Dat doen ze dan een paar uurtjes, een ochtend, een middag. Of nou ja, sommigen ook een hele dag, zeg maar. En daarbij moet je denken aan dat ze 's ochtends helpen koeien voeren. Nou is dat in de stal niet veel. Maar omdat wij de koeien op allerlei verschillende plekken hebben, moet je daar wel naartoe. Om ze krijgen allemaal een schepje bierborstel altijd. Dat even voeren, dat je even kijkt van goh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, er lopen er nog 5. En is de waterbak nog vol? Ja, de waterbak is nog vol. En loopt er niks kreupel of is er niks aan de hand? Zodat je elke dag eventjes zo vinger aan de pols houdt.
1: Ja.
2: Zo doen we dan een rondje fietsen of even op de trekker daar naartoe. Dus
1: met hoeveel mensen doe je dat dan? Hoeveel mensen werken dan op de zorgbedrijf?
2: Het is per ochtend verschillend, maar 2 of 3 mensen. En niet dat iedereen meegaat.
1: Nee, dan wordt het ook zo'n gedoe van moeder Gans die op pad gaat met de
2: kloek. Nee, zeker niet. Nee. En de een kan wel zelf fietsen en de ander heeft daar wat meer moeite mee. Dus die blijft dan op het erf, zeg maar. En doet een ander klusje, want dat is natuurlijk, er is altijd nog genoeg te doen. En dan we doen samen ook daarna koffie drinken. Het is namelijk, dat is wel grappig. In die zin leid ik een heel regelmatig leven. Dat is altijd, je begint met voeren en dan 10 uur koffie. Dan gaan we daarna, er is alles van alles te doen. Iets repareren, iets schilderen of onkruid is er altijd natuurlijk. Hè.
1: Heb je dan ook een lijstje klaar 's ochtends als je begint?
2: Nou, Dirk-Jan heeft het meestal in zijn hoofd, zal ik je eerlijk zeggen.
1: Oké, dus bij de koffie zegt hij van, jij gaat dat doen en jij gaat dat doen en jij gaat dat doen.
2: Precies, ja. Nou ja, en dan is het om 11:45 eten met z'n allen. En dan of de eerste gaan dan weer naar huis, zeg maar, omdat het genoeg is voor die dag.
1: Mm-hmm.
2: Of de volgende ploeg komt, of ploeg, de volgende personen komen, zeg maar. Die worden gebracht of met de taxi of komen ook zelf de fiets. En dan is er 's middags meestal ook weer dat je zegt, we lopen het erf rond. Of ik ga, ze vinden het ook, de meeste mensen vinden het ook leuk om even een rondje te rijden, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
2: Als je natuurlijk uit de stad komt en je fietst alleen maar van Utrecht naar de Wild. Vind het ook leuk om een bierborstel te gaan halen. Of we gaan even naar Van der Neut in Groene Kan. Dat is echt zo'n boerenwinkel. Dat is leuk om even rond te kijken. Of de Welkoop is zij. Zo doe je altijd allemaal eventjes zo een rondje. En dan drinken we om 3 uur thee met z'n allen. En dan doe je de kalfjes die meestal, de kleine kalfjes die dan nog binnen zijn.
1: Die
2: moeten weer melk.
1: Ja.
2: En dan gaan de meesten weer naar huis. Dus het is niet, ze blijven alleen maar overdag. Zeg maar. Ze helpen mee overdag.
0: Aan de boerentafel.
1: Wat leer jij daar nou van? Ik hoorde al rust, reinheid, regelmaat bijna.
2: Nou ja, dat is. Maar dat is sowieso op een boerderij bijna wel. Ja, behalve als je moet kuilen. Dan, het gras in de. Dat moet gewoon gebeuren op het moment dat het daar is. Gebeuren. En als het dan na 6 is, dan eten we dus niet om 6 uur. Maar anders zijn wij vrij regelmatig, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat zal ik je wel zeggen. Ja, wat leer je daarvan? Mijn mening over. Natuurlijk, mensen die het niet zo goed hebben in onze samenleving, zeg maar. Daar kan niet iedereen. Je denkt dat van, dat kan je toch veranderen. Kom op, zeg, doe er wat aan. Maar dat lukt dus niet gewoon niet iedereen. Dat is, er is gewoon een groep mensen die dat niet op orde krijgt, zeg maar. Ook niet met hulp of steun. Dus misschien moeten we dat wel accepteren dat niet iedereen dat heeft. En dat we dus daar met als samenleving met z'n allen voor moeten zorgen, zeg maar. Ja. Dat we toch de mensen zijn die. Waar het werken gewoon niet bij lukt. Ook al is het misschien 1 keer in de week. Maar dat wel regelmaat helpt. Ik geloof zeker in dat als je overdag wat te doen hebt. En dat je daar, en als je daar moe van wordt, dat je 's nachts kan slapen en dus niet 's nachts kan struinen in de stad op zoek naar, zeg maar. En dat je dan 's ochtends weer op kan staan. En dat toch een soort regelmaat in het leven. Dat het, ja, het brengt voor mij in ieder geval heel veel stabiliteit. Maar voor een heleboel mensen zou dat ook goed zijn, denk ik. Ja.
1: En het is natuurlijk ook dat ze op deze manier wel een bijdrage leveren ook aan de samenleving. En bij jou ook in het werk.
2: Zeker, dat ook. En wat ook heel belangrijk is, dat je wat te vertellen hebt. Ja. Want als je thuis komt, of thuis op de groep, of je komt, dan iedereen vraagt, wat heb je gedaan? Als jij altijd maar zegt, ik heb niks gedaan, of je zit op een verjaardag, wat doe jij? Ja, ik doe niks. Dan ben je snel uitgepraat. Terwijl als je zegt van, nee, ik werk op de boerderij, er is een kalfje geboren, en ik heb het gras gemaaid, en dat is zo leuk met de kippen. Zoiets. Dan heb je in ieder geval iets te vertellen.
1: Ja.
2: En dat maakt dat je met iemand een gesprek kan hebben of wat beleeft. Of al is het maar dat je onderweg vanuit Utrecht naar de Beeld komt fietsen en daar wat ziet, zeg maar. Ja. Dus dat maakt volgens mij, als je alleen maar binnen zit, dat maakt gewoon het leven lastig.
1: Nee, precies. Je wordt gezien, je wordt een persoon.
2: Ja, precies. Ja. En ik denk dat iedereen graag gezien wil worden.
1: Dat is ook zo.
2: Ja.
1: Ik vind het wel mooie gedachten voor deze zondag. Om daarmee uit te gaan dan.
2: Ja, dat is het zeker.
1: Ja? Ja. Jij gaat weer lekker naar de boerderij.
2: Ja.
1: En wat gaan de klussen worden de komende tijd?
2: Als het zo lekker zomer is, doen we ook gewoon een klein beetje rustig aan.
1: Ah.
2: Mag ook, hè?
1: Ja.
2: En dan vooral het schoonmaken van de stal. En we gaan ook weer denken aan een beetje vakantie. Dat zou ook leuk zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is ook zo. Gaan we daarover nadenken. Dankjewel. Tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
0: Aan de boerentafel.
4: Roulette. Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
4: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman. Roulette
13: FM. Hoi Danny.
14: Hoi Danny.
15: Goedemorgen Danny.
4: Dit is de zondagochtendshow.

Zo, dat is een mooi liedje. Nieuw van Ersteen samen met Oscar en Wolf. En Safe and Sound. De voortrouwens maakt u wakker met Chicago en You're My Inspiration. Goedemorgen allemaal. Over inspiratiebron gesproken. Welkom op de zondagochtendshow. Het is zondagochtend, het is 14 juni. Een week waarin bleek dat de afgelopen 24 uur 7 bergbeklimmers zijn omgekomen. Vrijdag waren het er 3 op de Italiaanse berg Gran Paradiso. En zaterdag 4 op de Mont Blanc en op de Matterhorn. Nou, ik blijf zeggen, levensgevaarlijk dat geklim. Maar het was ook de week waarin we opnieuw kunnen stellen dat de zomer nog niet is geland in ons eigen kikkerlandje. Ja, daarover gesproken. Vandaag zonder wolken, blijft nagenoeg droog, zo'n 18 graden. Kijk naar onze DAP plus antenne temperatuur, dan zien we op dit moment 15 graden. De zon is zo. Goedemorgen, we zijn zo meteen trouwens. Mariah Carey met Trey Lawrence. Maar eerst

Wat een manier van wakker hoor. Hey. Dankzij Roulette FM. En dat is onder ons jou. Mariah Carey samen met Trey Lawrence. En I'll be there. Er wordt trouwens bij de Tracy en Trendy Fraser. She's like the wind. Mooi hè? Het nummer hoor je zo weinig op de radio. Het is zo'n mooi liedje. Nou, dan gaan wij gewoon vooral hier aanbrengen in de ochtendshow. Doen we gewoon, ja. Hey, over vooral gesproken, sommige dingen veranderen ook niet. Neem nou bijvoorbeeld onze bekende ingrediënten. In dit uur gaan we natuurlijk weer naar de Laars van Europa. We gaan op zoek naar de zogeheten Italo Classic. Moet je zeggen, we hebben hem al gevonden. Daar straks meer over. En het leuke is van de Italo Classic, we hebben gevonden. Er zijn zoveel versies van. Maar goed, wij nemen natuurlijk gewoon de originele versie. Verder ook nog de Roulette Remember. Leuke plaat ergens uit de jaren 70. Bloem zal je een omschrijving geven. En dan gaan we kijken of we uitkomen bij één dezelfde artiest. En wat je mee kan winnen? Nou, gewoon een heel veel eer. Dit is Roulette FM. Back to

Afgelopen woensdag onderging mijn schoonvader een hartoperatie. En toen deze uit de operatie kwam, was het in groen. De operatie was geslaagd met vlaggen wimpel, aldus de arts. Hij zei, nou, het kon gewoon niet beter. Maar nog even actie na deze melding ging het helemaal mis. Hij zakte weg. Reanimatie mocht helaas niet meer helpen. Wordt hij overleed. Dus voor zelf mijn vrouw en familie.

0: klanken uit Italië. Van Gazebo en Lijkjopin. Over Italië gesproken, zometeen meer Italië, zometeen de Italo Classic. Ook nog de New Kids on the Block met Tonight. Maar eerst wat anders. Het is namelijk 3:30, tijd voor nieuws uit je eigen buurt. Eerst regionieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Groen licht voor nieuwe huizen in Driebergen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Op het hofje Lange Dreef wordt op de voormalige kerklocatie 32 huizen gebouwd. Bij de nieuwbouw zullen met name sociale huurappartementen worden neergezet. Naast de nieuwbouw komt er ook een artsenpraktijk. Driebergen wil met deze nieuwbouw met name woningen creëren voor starters en senioren om zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Snelweg A12 dit hele weekend dicht, dat meldt Rijkswaterstaat. Tot maandagochtend 5 uur is de A12 tussen Lunetten en Veenendaal afgesloten voor groot onderhoud. Volgens de wegbeheerder is dit nodig omdat veel bruggen en viaducten vervangen of intensief onderhouden moeten worden. Daarnaast wordt het asfalt vernieuwd. Komende zomer zal de A12 vaker in het weekend worden afgesloten. Het doel is om eind september alle werkzaamheden gereed te hebben. En korfbalvereniging Nova uit Bilthoven is tweede geworden bij de landelijke verkiezingen van sportaccommodatie van het jaar. Dat is deze week bekendgemaakt. De 5 kanshebbers moesten laten zien hoe verduurzaming in de clubaccommodatie is doorgevoerd. Ook werd er gekeken hoe milieuvriendelijk de club verder is. Winnaar was rugbyclub Haarlem. De Bilthovense korfbalvereniging Nova kreeg met deze plek een bedrag van €3700 overhandigd. Dat bedoeld is om de club nog groener te maken.
1: Kijk op omroepzout.nl.
3: Dit is Danny.
4: Met de zondagochtendshow.
5: Goedemorgen, Danny.

Ja, het was een boyband. Onwijs populair, eind van de jaren 80, begin van de jaren 90. Vijftal mannen waren het. En ze schijnen nog af en toe nog op te treden. En Joris met Tonight of the New Kids on the Block.

sentiment. Gaan we over naar die Italo Classic. Voor sommige mensen ook weer een jeugdsentiment. Vandaag hebben we gekozen trouwens voor die Italo Classic voor een nummer die bijna iedereen kan meezingen. Het maakt niet uit hoe je toonhoogte is, want je mag met dit liedje alle kanten op gaan. Ja, zelfs ik ook. Als Italo Classic is dan ook voor velen een van de bekendste Italo songs uit de jaren 80. De formatie heet Baltimora. Het is een Italo disco band gevormd door de Noorse zanger Jim McShane en Maurizio Batti en Naomi Hackett. En er wordt in de zomer van 85 de nummer 1 zomerhit van Nederland. En ook in vele andere landen was het een onwijs groot hit. Het leuke is, het nummer is eigenlijk daardoor door heel veel andere groepen uitgebracht. Onder andere door DJ Bobo. En nou, weet je hoe dat klinkt? Nou, dat klonk namelijk zo. Ben ik klaar voor? Daar komt-ie!

0: Het leuke is die laatste die je hoorde. Dat is van de Herbert House Band. Je weet wel, die... Die elke keer opnieuw samenstelling heeft. Ja, dat is met de studenten. En de naam blijft hetzelfde, maar de personen veranderen telkens met de tijd. Goed, we hebben het over Baltimore. De Tarzan Boy, laatste zanger Jim McShane, niet meer onder ons. Want hij overleed in 1995 aan de gevolgen van AIDS. Maar zijn hit blijft een feit. Mijn dames en heren, hier is Baltimore, de Tarzan Boy.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for its Halloween.

kan me er zo goed herinneren dat ik de nummer voor het eerst hoorde. En dat was niet in Nederland. Nee, dat was in Italië. Ik zat daar in een, op een camping. In Grado. Tenuta Primero. En dit nummer schitterde door de speakers. Daar

hoort een beetje buiten bij het meubilair van de ochtendshow, geloof ik. Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. Met dus wat mooie liedjes. Kruipen geleidelijk aan richting de zondagochtendshow. De Roulette Remember. En vandaag is onze Remember een ridder. Dat gebeurde in 1995, werd hij geridderd. Maar goed, laten we even kijken naar zijn jongere jaren. Ons Remember namelijk geboren in India. Kreeg de naam Harry Rapp. En zijn carrière werd eigenlijk geïnspireerd door Elvis Presley. Hij ging vervolgens een eigen bandje oprichten en koos voor een soort van begeleidersband. Die noemde hij de Drifters. Maar ja, al snel kwam ze weer erachter dat in de Verenigde Staten al een band bestond met dezelfde naam. Dus tijd voor een andere naam. En dat werd de Shadows. De Shadows die begeleiden onze Remember tot 1969. Naast muziek is onze member ook acteur. Hij speelde in verschillende films. En net als vele andere artiesten werd ook onze member gevraagd om het Verenigd Koninkrijk te vertegenwoordigen op het Songfestival. En dat deed hij twee keer. Namelijk in 1968 met Congratulations, waar hij trouwens tweede werd. En in 1973 het nummer Power to All Your Friends. Waarmee trouwens onze member de derde plaats haalde. Nou, niet verkeerd. Nee. Verder is Remember een enorme tennisliefhebber en zet zich in voor aanstormend tennistalent. En daarnaast heeft ons Remember diverse wijngaarden in Portugal die hem zijn eigen wijn oplevert. En als je denkt van is dat alles? Nee, hij heeft ook nog een aantal parfums. Een viertal parfums dat op de markt liggen. Kortom, financieel gaat het goed met deze man. Over Remember, nou de naam is Cliff Richard, moet ik zeggen. Sir Cliff Richard. Hier is hij in de kader van de Let's Remember. We don't talk anymore.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de Bild is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman. Roulette
16: FM. Hoi Danny.
17: Goedemorgen Danny.
14: Dit is de zondagochtendshow.

0: Zo. Ariana Grande en Hey There I Made You Love Me. Mooi niet, hè? Dat wordt trouwens de magische klanken van Mr. en Carrie. Nou, vandaag weer een sportief weekend vanuit mijn bank. Vanmiddag om 3:00 namelijk Formule 1. Wordt gereden op het circuit van Barcelona. Max Verstappen stapt vanaf de 5e plek. En vanavond... Dat is natuurlijk eigenlijk het misschien meest belangrijk voor sommige mensen. Voor mij net zo belangrijk. Ja, vanavond dan om 10:00 start ons Nederlands elftal met onze eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En er was natuurlijk de afgelopen weken wat gemopper over Nederlands elftal. En de vraag is dan ook of onze bondscoach Ronald Koeman er een beetje vertrouwen in heeft.
1: Het was niet goed. Het lag een beetje in het verlengde van de eerste wedstrijd. Ik kan je beelden laten zien. Waarin we 3-4 goals open kansen laten liggen. Dus ja, het was een verlengstuk van daarvoor. Nou, en dat, ik denk dat je zorgelijker bent als dat aan inzet ligt. En niet dat soort wedstrijden benaderen zoals je zou moeten in aanloop naar een WK. Dus dat was niet het geval. Maar het rendement, ja, dat is dusdanig bepalend in het voetbal. Was niet goed. Maar nogmaals, we kunnen daar heel lang over praten. Dus het is niet zo dat ik door die wedstrijden daar minder vertrouwen in heb.
0: Nou, gelukkig door haar. Nou, en wij hebben ook wel vertrouwen in, hoor. Wij al, joh. Je moet groeien in zo'n toernooi. Hè? Ja. Vandaag zon en wolken. Blijven nagenoeg droog. Zo'n 18 graden. Kijken we naar onze DAB plus antenne temperatuur van Roulette FM. Dan zien we dit moment een temperatuur van zo'n 16 graden. Nou, zo meteen. In de zondagochtend show. Madonna. Live to tell.

0: dame te zien is aan het eind van de WK. Met de zogeheten afsluitceremonie.
1: Gaat ze zingen? Ja.
0: Nou, natuurlijk heel veel mensen bedoelen van, oh, hoe zal het dan gaan? Zal het wel goed gaan met Madonna? Want ja, dat ging niet zo best in Nederland, weet je. Nou ja, Nederland met het Songfestival, weet je. Ja, weet je nog? Ja, ja. Wel was een beetje vals. Maar goed, kan er best overkomen. Madonna hoorde je. En Live to Tell. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Met zon en wolken. Temperatuur kan oplopen naar 18 tot 19 graden. En in de nacht neemt de bewolking toe. Hier en daar kan uiteindelijk wat motregen vallen. Maandag is het overweg bewolkt met mogelijk een spatje motregen. Ja, het zal niet veel voorstellen hoor. En naarmate de ochtend vordert, zal ook de neerslagkansen gaan afnemen. En de maximumtemperatuur is van 16 graden op de Waddeneilanden tot zo'n 21 graden in Limburg. Dinsdag start met veel bewolking. En vooral in het zuidelijke helft van het land kans op enkele bui. De loop van de dag neemt de neerslagkansen af en breekt de zon ook vaker door. Het wordt warmer, want de temperatuur stijgt op veel plaatsen. Let op, naar 21 tot 24 graden. Ja, lekker hè? Woensdag blijft het in het midden en het zuiden van het land meestal droog. Er is een afwisseling van zon en wolken. 20 graden in het noordwesten tot 26 graden in Brabant en Limburg. Gaan we kijken naar de dagen na. Tijdelijk wordt het nog warmer. Vrijdag is het drukkend warm. Veel plaatsen 28 tot 31 graden. De loop van de dag stijgt de kans op regen en onweersbuien. En dat gaat ook voor de zaterdag. Ook zomers warm, met ook weer kans op onweersbuien. Er is City Lover.

0: Cindy Lauper. Op roulette, de zondagochtendshow. Goedemorgen. Heb je ontbeten? Ja, smaakt het goed? Oké. Okay. Time after time. We gaan zo even nog even begeleiden met meer muziek tijdens je ontbijt of misschien wel tijdens de koffietafel. Maar eerst tijd voor het regennieuws. Tijd voor nieuws uit je eigen buurt. Hier is de collega Rob van Heuvel.
1: Non.
0: Hallo? Ik zeg, hier is collega Rob van Heuvel. Ja.
2: Roulette FM, regio.
0: Sorry.
3: Asielzoekers zijn welkom in wijk Beduursteden. De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve gaat open, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo heeft de gemeenteraad deze week besloten. In de voorwaarden staat dat de asielzoekers tot eind augustus mogen blijven en ook is er een plan opgesteld om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Komende weken zullen de asielzoekers hun intrek nemen in het wijkse sportcomplex. Extra huizen op het Cartesius-terrein in Utrecht. Dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. Het gaat om 750 extra woningen in de Cartesius-driehoek vlakbij station Zuilen. Deze huizen komen er naast de 2500 woningen die al gepland staan. Deze extra woningen zijn mogelijk doordat de grotere woningen slechter verkopen. Door er nu kleinere huizen van te maken, komen er ook goedkopere woningen beschikbaar. Naast de nieuwe huizen wordt de wijk voorzien van een school, een sporthal en een kinderdagverblijf. Naast de bus en de tram krijgt de trein nu ook een nummer. Dat heeft het Utrechtse NS bekendgemaakt. Door de treinen een nummer te geven, zou het overstappen makkelijker moeten worden. Komende weken gaat de NS testen met de treinen rondom Amersfoort en De Bilt. Volgens reizigersvereniging Rover helpen de nummers om meer duidelijkheid te krijgen welke treinen er nu wel of niet rijden.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

gemisseldheidse muziek. Whitney Houston, Roulette FM. De zondag of zo. En all at once. Er wordt trouwens de Spinners and working my way back to you, babe. Over babe gesproken. Hey, babe.

Waren ze leuk of waren ze niet leuk? De Valsspelers. Wat hoorde je? We begonnen met de ABBA en de Waterloo. Dacht dan Monte Cruz. FIFA Hollandia natuurlijk. De knipoog daar vanavond om 10 uur. Want dan moet het Nederlands elftal gaan voetballen tegen Japan. Spannend hoor. Ja, ik weet niet wat ik ervan verwacht. Nee, het zal wel mij liggen, maar ik vind het heel spannend. En dacht eraan. Mr. Johnny Logan. Ja, die man die won natuurlijk eigenlijk 3 keer het Songfestival. In 1980 als zanger met het nummer What's Another Year. In 1987 met het nummer Hold Me Now. En in 1992 won hij ook als componist van het nummer Why Me. Dat wordt uitgevoerd door Linda Martin. Dit is een zondagshow. Dit is Glenn FM. En Sheena Houston.

zeker geen Songfestival. Maar wel James Bond. En she isn't for your eyes only. Ja, tot zover. Mijn dames en heren. Gaan we de zondag of zo een beetje afronden. Dat betekent de tijd gaan maken voor leuke andere programma's. Wel even. Namelijk Reporters in Music. Dag eraan nog Tom van Helden met de 80's lunch. René van der Beden heeft zijn zondagmiddag ook weer ingeleverd voor muziektherapie. En dan om 2:00 Roulette FM Classics. Tot 6:00, de hele middag, de beste classic en 60 popgeschiedenis non-stop achter elkaar. Wees nog een leuke zondag.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Mathieu Gele.
10: Ik ben Closien Boukema, geboren Boonstra.
11: Ik heet Johnny Blauwboer.

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
1: En alles voor één kaartje.
2: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Het disco-project van het echtpaar Meldrow, Back With Chemise, 1982, She Can't Love You. 1982, dat is het jaar dat centraal staat in deze aflevering. Want we hebben straks de top 3 en de alarmschijf uit 1982. En laat ik nog niet vergeten waarmee we begonnen zijn op deze zondag. Hè? Kenny Loggins en I'm Alright. Goedemiddag, van harte welkom. Tot aan 1 uur herinneringen uit de jaren 80, jouw jaren 80... Met zoals gezegd muziek uit 1982 centraal. Maar we hebben nog veel meer. Bijvoorbeeld muziek uit een film. The Never Ending Story. En om dat te benadrukken, dacht producer George Moroder van laten we deze plaat dan ook zonder begin en zonder eind hebben. Met een fade-in en een fade-out, zoals dat dan in radiotermen heet. Hier is Lee.

0: De Orinoco Flow, dat is een rivier in Zuid-Amerika. Maar Orinoco is ook een studio in Londen. En dat samengebracht op de muziek van de Ierse Enya. De Orinoco Flow, najaar zit in 1988. Onderweg naar de alarmschijf uit 1982 van het Duitse trio. Da, da, da, ich lieb dich nicht. En daarvoor nog Dusty Springfield en de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? Dat is lang geleden, hè, dat je die gehoord hebt. En nu de eerste hitsingle van de LP Wakker in een vreemde wereld voor De Dijk. Mag het licht uit.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

Nee, het is geen luchtalarm, het is het Pet Shop Boys alarm dat eventjes bij je afging. Denkbeeldig dan. In 1987, de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Dit is Diëtisch Lunch hier op Roulette FM met zometeen het belangrijkste nieuws uit de jaren 80. En we gaan op naar de top 3 van 1982. En dat blokje beginnen we dan altijd met de plaat die ieder uur te horen was in 1982 op Hilversum 3.

Duitse muziek nog populair was in Nederland. Het hoogtepunt van de Deutsche Welle met trio Da Da Da, zo heette de plaat. Dit is die 80's lunch met nu alle aandacht voor het belangrijkste nieuws. Dit is het nieuws uit de jaren 80 in de maand juni. Bij de Braziliaanse stad Sao Paulo worden in 1985 de stoffelijke resten opgegraven van oorlogsmisdadiger Josef Mengele, de beruchte arts van het concentratiekamp Auschwitz. In 1979 zouden als Wolfgang Gerhard begraven oorlogsmisdadiger door verdrinking om het leven zijn gekomen. Door nieuwe elektronische technieken krijgen in 1986 twee dove kinderen in Melbourne het gehoor terug. De conservatieven winnen in 1987 de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt voor een derde termijn als premier benoemd. En in 1989 stort een DC-8 met aan boord onder andere Surinaamse voetballers neer bij het vliegveld Zanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. En dan gaan we naar de top 3 in 1982 met op nummer 3 Girl Crazy. Hier is Hot

van dit moment in 1982. The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Dieders Lunch op Roulette FM met al het succes uit de jaren 80. Het zijn jouw herinneringen of die van je ouders in ieder geval. Met nu een Amersfoort, zo mag je hem ook wel noemen. Hij leeft grotendeels van zijn tijd in Amersfoort. In 1985 deed hij dat nog niet hoor. Toen had hij gewoon internationaal succes in de hitparade met deze heerlijke Hurts to be in love. Hier is Gino

de eendagsvlieg van Fiction Factory. Een oude steunplaat bij de avondspits van Frits Spits en Tom Blomberg. Feels Like Heaven hoorde je hier op Roulette FM. En dit is een Nederlands product van Clemens en Huub de Lange. Met medewerking van Hailey Helder. Zij had in Engeland gewerkt en kon dus de Engelse uitspraak goed weergeven. Liedje uit 1980. Hier is Mo, Fred Astaire.

De laatste single van de man die vooral bekend werd met Relight My Fire uit 1980. Dit was 1986 en Waiting to See You, Dan Hartman, gedraaid hier op Roulette FM in de 80's. En daar komt er alweer een einde aan, deze smakelijke lunch. Om 1 uur René van der Nabelen met zijn muziektherapie, gevolgd door de Roulette FM Classics tot aan 6 uur vanavond. Dus hou je toestel gewoon op roulette. Als je voetballen gaat kijken vanavond om 9 uur, veel plezier. Heb je zoiets van, nou, aan mij is dat niet besteed? Dan kun je ook gewoon Roulette FM aanzetten. Want vanaf 9 uur, between day and night, lekker relax het weekend uit. Met soft soul, pop en rock hier op de zender. De laatste die ik voor je ga draaien komt van Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Fijne zondagmiddag. En wat betreft die 80's, graag tot de volgende.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit hun bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op €15.500. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
10: Roulette FM.
11: Right here. You are going to witness an absolute spectacle.
12: Muziektherapie.
13: Muziektherapie
12: begint nu.

0: Three Dog Night, nog met zanger Chuck Negron, die inmiddels helaas ook niet meer onder ons is. Hier kwam die op 25, Joy to the World. Hartelijk welkom bij een nieuwe muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer nieuwe Americana nederpop. Een deun die je straks in de bioscoop gaat horen. Een Duitsstalige megahit uit 2009. Dit keer is een keer de backing track van een klassieker. Kwart voor natuurlijk de vijf voor. En ook het popnieuws ontbreekt weer niet.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Toch wel een heel eigen sound. En de heren hebben toch een paar erg mooie deunen afgeleverd, vind ik. Aha, was dat een Driftwood.
1: 1966.
0: De Trucks tot het popnieuws.

Op 25 september verschijnt het allerlaatste album van Soft Cell. Dan Styria heet het. En door het overlijden van instrumentalist en producer Dave Ball valt hierna het doek voor Soft Cell. Alanis Morissette gaat in november 4 keer optreden in het YouTube Theater in Los Angeles. Het gaat om de show Butterfly with a Machete, een multimedia opvoering die ze ook in Las Vegas al heeft verzorgd. Peter Frampton heeft de trailer uitgebracht voor de documentaire Frampton, die de carrière van hem in beeld brengt vanaf The Hurt en Humble Pie via de live Double I Comes Alive tot nu. Op 25 juni is het 59 jaar geleden dat de eerste internationale satelliet-televisieuitzending plaatsvond. Jawel. In BBC's Our World zongen de Beatles toen vanuit Studio 1 in Abbey Road All You Need Is Love. In 2009 kwam iemand op het idee 25 juni Global Beatles Day te maken. En nu heeft Apple Corps Limited dat idee omarmd en is Global Beatles Day officieel. Dus 25 juni, draai All You Need Is Love.

0: De opnamen werden gemaakt in 1975 en een jaartje later verscheen het op Frampton Comes Alive. En dat werd een van de best verkochte live albums aller tijden. Peter Frampton en It's a Plain Shame. Gaan wij terug naar eigen land. Een van de Nederlandse groepen die hard aan de weg timmeren is Yellow Fox. 19 juni verschijnt een nieuwe single muziektherapie. Laat hem je vast horen. Slow the Sun.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.

0: Eind komende week is hij er, Slow the Sun, de nieuwe van Yellow Fox.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.
0: Gaan wij toch wel weer een behoorlijk en terug in de tijd, 1992. Het lijkt dichtbij, maar het is eigenlijk alweer lang geleden. In de Netflix-serie Legends, The Manic Street Preachers and Motorcycle Emptiness.

gave, krachtige deun van de Manic Street Preachers in muziektherapie. Als je binnenkort naar de bioscoop gaat, en ik denk dat heel veel mensen dat weer gaan doen, want Toy Story 5 gaat draaien, dan hoor je de volgende, gegarandeerd.

Het is zeg maar een wederzijdse bevestiging van de status. Ja toch? De ene grote met de andere grote. Taylor Swift in de soundtrack van Toy Story 5. Beetje meer country sound. En dat klopt natuurlijk wel.

0: De Bilt kiest voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM.
2: Muziektherapie. Dat is radio die je vriend is.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus am See van Peter Fox. Ik denk, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat Peter destijds het verloop van die single met stijgende verbazing heeft gadegeslagen. Ik bedoel, het ding was al een jaar uit voordat hij echt aansloot. Er gebeurde niet veel. En toen hij uiteindelijk een hit begon te worden, nam hij ook meteen de LP mee in de verkoop. In Nederland viel het eigenlijk nog wel mee. 13 weken in de hitlijst. Nou, dat is heel mooi natuurlijk. In Zwitserland was het toch echt weer een ander verhaal. 43 weken stond hij genoteerd. In Duitsland maar liefst 70 en Oostenrijk. Dan weet je het helemaal niet meer. 82 weken en uiteindelijk werd het een top 6 hit daar. Kolossaal dus. Ik denk dat de man dat aan zijn bankrekening wel terug heeft gezien. Goed, Peter Fox dus in muziektherapie.
2: Herinnert u zich deze nog?
1: Vast wel. Destiny's Child, eerste single van het album The Writings on the Wall. Bills, bills, bills.

In 13 lijsten kwam hij de top 10. 4 keer wist hij de nummer 1 positie te halen. Bills, Bills, Bills. You're the Destiny's Child. We gaan naar de Beach Boys. En dan toch wel vrij bijzonder. Pak het album Pet Sound Sessions, de 16th Anniversary Deluxe Edition erbij. Die dit jaar verscheen. Want dat is interessant. Daar staat namelijk de stereo backing track op van Sloop John B.

0: En dat was die dan, inderdaad. De stereo backing track van Sloop John B. van de Beach Boys. Maar wat ik altijd interessant vind, je hoort de opbouw van een nummer veel beter. Bijvoorbeeld de partijen van de bassist en zo. Oké, terug naar heden ten dagen. Marie-Flore.
1: Muziektherapie.
2: Muziektherapie.
3: Ondakuryoho.
4: Muzikale therapie.
5: Therapia musicale.

0: De kleine 20 jaar is inmiddels actief in de muziek. Ze schrijft, componeert, speelt en scoort in Frankrijk. Marie Flore en Tout Fab Pour.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: De Beatles stonden op het punt om een nieuwe single uit te brengen. En het ging tussen I Am The Walrus en Hello Goodbye.

0: John had liever zijn compositie I'm the Walrus als nieuwe single gehad. Maar Hello Goodbye stond 7 weken in Engeland. En dat was toch nog wel een week langer dan het record dat ze hadden gevestigd met She Loves You. Dus uiteindelijk toch wel de juiste keuze geweest blijkbaar. Kwart voor de Fab Four, zoals elke week in muziektherapie. De Beatles, je hoorde Hello Goodbye.
1: Je knapt er echt van op, hè? Als echt niks anders meer helpt. Muziektherapie met René van den Abelen.

Het blijft mijn favoriet van de Stylistics, 1975. I can't give you anything but my love. Groot-Brittannië en Ierland voeren die destijds de hitlijsten aan. Billboard vond het minder op 51 en hier in Nederland kwam die op 3. De Stylistics. Muziektherapie, aflevering 595 alweer. Ja, het gaat hard. Mijn naam is René van der Nabelen. En dit is Snap, Exterminate. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. De andere kant op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam 10 minuten bij Baren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Lisbeth FM Agenda.
1: Fort Ruigehoek is een groen historisch forteiland dat alleen tijdens festival Tweetakt opengesteld is voor publiek. Beeldende kunst en theatervoorstellingen voor jong en oud. Er zijn workshops en allerlei spelletjes. In en om het fort hangt een echte gezellige festivalsfeer en uiteraard kan er ook een hapje gegeten worden. Fort Ruigehoek ligt midden in het natuurgebied de Ruigehoekse Polder aan de Ruigehoekse Dijk 125 in Groenekan. Je bent zaterdag en zondag tussen 10 en 6 uur welkom. Gidsen van het Utrechts landschap nemen je mee in de geschiedenis van Heidenstein over de afgelopen 120 jaar. Hoe de bewoners leefden en met welke technieken zij zelfvoorzienend waren. Als je goed kijkt, vind je ook de overblijfselen van de historische landgoederen zoals het statige theehuis, een oude vijver met aardwal en tunneltjes. Dit alles geeft het gebied een bijzondere eigen sfeer. De wandeling start zondag om 1:30 bij het bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met de kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. De deelnamekosten bedragen €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Het Beatrice Quartet brengt een Latin Jazz project met de Cubaanse pianist en componiste Laura Beatrice. Afro-Cubaanse wortels doordrenkt met hedendaagse jazz-invloeden combineert het project ritme, improvisatie en emotionele verhalen tot een levendig en evoluerend geluid. Het jazzconcert begint zondag om 4 uur in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Regio Nieuws.
1: Groen licht voor nieuwe huizen in Driebergen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Op het hoofdje Lange Dreef wordt op de voormalige kerklocatie 32 huizen gebouwd. Bij de nieuwbouw zullen met name sociale huurappartementen worden neergezet. Naast de nieuwbouw komt er ook een artsenpraktijk. Driebergen wil met deze nieuwbouw met name woningen creëren voor starters en senioren om zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Snelweg A12 dit hele weekend dicht, dat meldt Rijkswaterstaat. Tot maandagochtend 5 uur is de A12 tussen Lunetten en Veenendaal afgesloten voor groot onderhoud. Volgens de wegbeheerder is dit nodig omdat veel bruggen en viaducten vervangen of intensief onderhouden moeten worden. Daarnaast wordt het asfalt vernieuwd. Komende zomer zal de A12 vaker in het weekend worden afgesloten. Het doel is om eind september alle werkzaamheden gereed te hebben. En korfbalvereniging Nova uit Bilthoven is tweede geworden bij de landelijke verkiezingen van sportaccommodatie van het jaar. Dat is deze week bekendgemaakt. De 5 kanshebbers moesten laten zien hoe verduurzaming in de clubaccommodatie is doorgevoerd. Ook werd er gekeken hoe milieuvriendelijk de club verder is. Winnaar was rugbyclub Haarlem. De Bilthovense korfbalvereniging Nova kreeg met deze plek een bedrag van €3700 overhandigd. Dat bedoeld is om de club nog groener te maken.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Minder dan 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. Oh.

0: Asielzoekers zijn welkom in Wijk Beduursteden. De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve gaat open, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo heeft de gemeenteraad deze week besloten. In de voorwaarden staat dat de asielzoekers tot eind augustus mogen blijven en ook is er een plan opgesteld om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Komende weken zullen de asielzoekers hun intrek nemen in het Wijkse sportcomplex. Extra huizen op het Cartesiusterrein in Utrecht, dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. Het gaat om 750 extra woningen in de Cartesiusdriehoek vlakbij station Zuilen. Deze huizen komen er naast de 2500 woningen die al gepland staan. Deze extra woningen zijn mogelijk doordat de grotere woningen slechter verkopen. Door er nu kleinere huizen van te maken, komen er ook goedkopere woningen beschikbaar. Naast de nieuwe huizen wordt de wijk voorzien van een school, een sporthal en een kinderdagverblijf. Naast de bus en de tram krijgt de trein nu ook een nummer. Dat heeft het Utrechtse NS bekendgemaakt. Door de treinen een nummer te geven, zou het overstappen makkelijker moeten worden. Komende weken gaat de NS testen met de treinen rondom Amersfoort en de Bilt. Volgens reizigersvereniging Rover helpen de nummers om meer duidelijkheid te krijgen welke treinen er nu wel of niet rijden.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics. What?

0: prettig FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics. Mm.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

dus Marco Bakker, waarvan een roddelblad beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een Kadett. Geloof me, Marco zingt alleen met Willeke een duet. Hihi, van 5 naar 4 gestegen, de zangeres zonder naam. Als zij

0: laat weer doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd.
1: Wat belt het boer bericht? Beloof met stel gezicht.

0: dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter.
1: Radio voor je

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Groen licht voor nieuwe huizen in Driebergen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Op het hofje Lange Dreef wordt op de voormalige kerklocatie 32 huizen gebouwd. Bij de nieuwbouw zullen met name sociale huurappartementen worden neergezet. Naast de nieuwbouw komt er ook een artsenpraktijk. Driebergen wil met deze nieuwbouw met name woningen creëren voor starters en senioren om zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Snelweg A12 dit hele weekend dicht, dat meldt Rijkswaterstaat. Tot maandagochtend 5 uur is de A12 tussen Lunetten en Veenendaal afgesloten voor groot onderhoud. Volgens de wegbeheerder is dit nodig omdat veel bruggen en viaducten vervangen of intensief onderhouden moeten worden. Daarnaast wordt het asfalt vernieuwd. Komende zomer zal de A12 vaker in het weekend worden afgesloten. Het doel is om eind september alle werkzaamheden gereed te hebben. En korfbalvereniging Nova uit Bilthoven is tweede geworden bij de landelijke verkiezingen van sportaccommodatie van het jaar. Dat is deze week bekendgemaakt. De 5 kanshebbers moesten laten zien hoe verduurzaming in de clubaccommodatie is doorgevoerd. Ook werd er gekeken hoe milieuvriendelijk de club verder is. Winnaar was rugbyclub Haarlem. De Bilthovense korfbalvereniging Nova kreeg met deze plek een bedrag van €3700 overhandigd. Dat bedoeld is om de club nog groener te maken.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
8: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Asielzoekers zijn welkom in wijk Beduursteden. De tijdelijke opvanglocatie in sportcomplex Mariënhoeve gaat open, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo heeft de gemeenteraad deze week besloten. In de voorwaarden staat dat de asielzoekers tot eind augustus mogen blijven en ook is er een plan opgesteld om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Komende weken zullen de asielzoekers hun intrek nemen in het wijkse sportcomplex. Extra huizen op het Cartesius-terrein in Utrecht. Dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. Het gaat om 750 extra woningen in de Cartesius-driehoek vlakbij station Zuilen. Deze huizen komen er naast de 2500 woningen die al gepland staan. Deze extra woningen zijn mogelijk doordat de grotere woningen slechter verkopen. Door er nu kleinere huizen van te maken, komen er ook goedkopere woningen beschikbaar. Naast de nieuwe huizen wordt de wijk voorzien van een school, een sporthal en een kinderdagverblijf. Naast de bus en de tram krijgt de trein nu ook een nummer. Dat heeft het Utrechtse NS bekendgemaakt. Door de treinen een nummer te geven, zou het overstappen makkelijker moeten worden. Komende weken gaat de NS testen met de treinen rondom Amersfoort en De Bilt. Volgens reizigersvereniging Rover helpen de nummers om meer duidelijkheid te krijgen welke treinen er nu wel of niet rijden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerveel beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: plezier.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen.
3: Apart?
2: Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: FM Ear Catcher.
1: Martin Jasper, It Takes Two.
2: Hey, ik ben Martin Jasper. Dit is mijn nieuwe single It Takes Two. En die hoor je deze week als Ear Catcher op Roulette FM.
3: Roulette.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.